Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en...

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klink jij zo moet?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time. Natuurlijk.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Onder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere.

0: met mij.
1: En nu ga je dansen, klootzak.
2: Dit is Razo.
3: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
2: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Chica.

cabana te lo enrotí. Ya, ya, ya, ya. La cara, así no, chico. ¿Cómo?

0: Out in the street, Razo sounds so sweet.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
1: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
0: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
2: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
0: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
0: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
0: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.

Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

XO Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.

Thank you very much.

0: luister elke dag naar de stem van Brazo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. Brazo. Luister elke dag naar Brazo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
1: What time was it sweat?
2: It was 3 o'clock.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in

Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.

0: Blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Tikondre boom. Strijd of strijd. Wie nog afreden? Gado nou je versie, man. Heri libi, tena dede. Wie zafetigi sranang.

Dankjewel, dames en heren. Bye bye.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

right here.

boy, y'all sound better than me up here.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Good boys and girls go to heaven, but bad

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Live, zelf te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to

Op een nigga voor zijn handel. Gooi je Gano in de Amstel. Gooi die Kruzo in de Amstel. Gooi je moeder in de Amstel. Op een nigga voor zijn handel. Gooi je Gano in de Amstel. Gooi die Kruzo in de Amstel. Gooi je moeder in de Amstel. Glibberige drip, what's this? Noem me jong prik als ik snibber met je bitch. Heet hoofd, zit je fucking trainer in.

Je had het breed tot je stek werd vermist. Dat gebeurt als je flex, zeg maar rich. Je voordeur heeft je keg al gesnitcht. Ik kom terug, chauffeur wordt gefixt. Je bek doorbreekt door in een flits. Je hebt niks door, geen spoor die je vindt. Je bent een snitch, zelfs in de lik. Je bent een snitch bij elk delict. Op een nigger voor zijn handel. Gooi je gano in de Amstel. Gooi die kloezo in de Amstel. Gooi je moeder in de Amstel. Op een nigger voor zijn handel. Gooi je gano in de Amstel.

0: Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
1: Antillians of Surinames.

0: luister elke dag naar de stem van
1: Razel.
0: Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
2: In our hometown, Radio Razel wears the crown.
3: Radio Zuidoost, waar wij voor staan.

0: is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoogwater. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Leri, dan arraso, nomo nomo, you mu proberi. Natap na 105.2 Ether.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de Ether.
1: Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
6: Dit is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Antilliaans of Surinaams? Razo.

0: If you greedy fuleri, then a raso, nomo you mubruberi. Na tap na 105.2 ether, na 103.8 kabel.
1: Raso!
0: Luister elke dag naar
1: Raso!
0: Op de 105.2.

0: Als het over de Belmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation.
1: Ja, ja, ja, ja, ey, je wilt zelf radio N.A., N.A., wel, je wel, je wel, tune in. Live, zelf te zien op Razo Radio.
2: Livestream, live op salto.nl.

0: Geld.
1: Luister naar deze.
0: Oké, maar ik vond dat u nooit genoeg had. Wat was het dat u dat geld wilde? Zoveel geld, 1 miljoen.
2: Ja.
0: Waarom?
1: Echt.

0: That's what's up. Face.
1: Yes, man.
0: What do you think?
1: Zeg man.
0: What do you think about this? I mean, we just heard like three tracks. We can say
1: it was what I already thought. It was blown away. Most.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
3: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
2: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
4: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
2: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Luister elke dag naar de stem van Razel. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
1: Razel got the power. Razel, de multiculturele radio van Nieuw.
2: Radio Zuidoost.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
1: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
0: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké, oké, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar, dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: fassie.
1: Let op de tijd, het is 6:50. 6:50. Dit is de Station of the Nation op de vrijdag van 29. Ja, 29 mei 2026. Odi, odi, mebaru.

Let op de tijd, het is 17 minuten voor 10. 17 voor 10. U bent afgestemd op Razo Radio 105.2 FM in de Ether. En natuurlijk ook wereldwijd te beluisteren via razo020.nl. Nogmaals een goedenavond en welkom bij Razo Radio, de DJ's Mix Max Show tot 3 uur in de ochtend. Het is weer een vrijdagavond, een zwoele vrijdagavond. Het is weer warm deze dag geweest. Een heerlijke dag om van te genieten op deze vrijdag van 29 mei 2026. Vanuit de grote studio hier weer in Amsterdam-Zuidoost, Studio Masanga, heet ik u van harte welkom bij het programma De DJ's Mix Max Show. En mijn naam is Dietwien Jessiren. Tot 3 uur in de ochtend zijn we er voor u met De DJ's Mix Max Show. En natuurlijk, vrijdagavond als ik er ben, vraag ik je altijd: hebt u een kleine donatie voor Razo Radio? Ik jou een chimbrokodotti di Razo Radio. Ik ga storten de IBAN rekeningnummer voor Razo Radio. En dat naar NL 36 Rabo 01-489-20500 ten name van RTV Razo. Dus nogmaals, if jou om Team Rokodotti een kleine bijdrage voor Razo Radio, kunt u het storten op het IBAN-rekeningnummer van Razo Radio. En dat is NL36 Rabo 01489205000 ten name van RTV Razo. Alvast onze hartelijke dank ook weer namens alle medewerkers van Razo Radio. Dit is Razo Radio.

Het is 29 mei 2026, de laatste vrijdag van deze maand dus. En deze dag is de 140ste dag van het jaar. Dit is Razo Radio.

En vandaag is natuurlijk ook de Europese Dag van de Buren. Ja, 29 mei 2026, de Europese Dag van de Buren. Goeie avond, lieve buren.

1 juni aanstaande. Dat is maandag 1 juni. Is het internationale dag van het kind. Vergeet dat niet, kinderdag dus. 1 juni, kinderdag.

Dit is Razo Radio. 5 minuten voor 10. Let op de tijd, hè. 5 minuten voor 10. Op deze vrijdag van 29 mei 2026.

allemaal, Lobby. En dit is de album uit 1996 van de Kasseko en volkgroep Umalobi.

Let op de tijd, het is 1 minuut voor 10. En zo gaan we richting 10 uur. 1 voor 10. Piep, piep, piep, piep, piep.

klokslag 10 uur. Luisteraars, een goedenavond. Dit is Razo Radio, the station of the nation. De DJ's Max Max Show tot 3 uur in de ochtend. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Studio Masanga is dit natuurlijk de DJ's Max Max Show. Odi odi, me banu alamala, wins peunde. Dit is Razo Radio, the station of the nation.

En natuurlijk alle jarigen van vandaag. Van harte gefeliciteerd namens het hele team van Razo Radio. Dan nou maar hiep, piep, piep, piep. Hoeree, dit is Razo Radio.

Vi tecken gamba. Wou wat doen? Hip, hip, hip, hip. Nogmaals alle jarigen van vandaag. Van harte gefeliciteerd namens het hele team van Razo Radio.

Dit is Lekker Surinaams. Het is 9:09. 9:09. U bent nog steeds afgestemd op Razo Radio, de Station of the Nation. Tot 3:00 in de ochtend blijf dus afgestemd. Razo Radio, uw metgezel.

Ja, ik kan biji a uma fudrai kom baka ma eva uma nawani. Daar houdt het op natuurlijk. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Dertien minuten over tien. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Nogmaals een goedenavond allemaal.

18 minuten over 10, 18 over 10, de vrijdag van 29 mei 2026. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show.

Omarm deze zwoele vrijdagavond, 29 mei, als een oude vriend. Je kamer vult met warmte en je hart met hoop. Dit is Razo Radio, the station of the nation. En wij vullen je kamer met warmte en je hart met hoop. Tot 3 uur in de ochtend dus, de DJ's Mix Max Show. Blijf dus afgesloten.

Inderdaad, hoor die vast, die zei uw habi. Mickey Moro, Bribi Kong, dit is Razo Radio, the station of the nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Blijf dus afgestemd op deze vrijdag, 29 mei 2026.

0: Let op de tijd, het is 10:30, klokslag 10:30. Dit is Razo Radio. Groetjes richting Suriname, Foute Foute. Dit is de Station of the Nation, blijf dus afgestemd.
1: Heren passagiers, welkom aan boord van vlucht ARCD 210762 met bestemming Amsterdam Schiphol. U wordt beleefd gevraagd uw stoelriemen om te doen en bij het aangaan van de niet-roken lichten te stoppen met roken. ISAC wenst u een prettige vlucht. Namens uw gezagvoerder, cabin crew, doors make close, manual.

Let op de tijd, het is 8 minuten over half 11. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation, the DJ's Mix Max Show. Nogmaals wens ik u allen een aangename luisterstemming. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. En mijn naam natuurlijk, Dietwin Jesserun. Odi, odi, me barung alabala. Odi, odi, en mi tang lobby alamala.

Nogmaals een hele goede avond. Dit is Razo Radio 105.2 FM in de Ether. En ook wereldwijd te beluisteren en te zien via razo020.nl.

Let op de tijd, het is 14 minuten voor 11, 14 voor 11. En het doet me denken aan het nummer. If I love one, umara im look in baka. If in baka e lolo, de im jamoni. Hip, hip, hip, hip, hip. Dit is Razo Radio. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's met...

Let op de tijd, het is 7:07, 7:11. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. En weet u, op deze vrijdag van 29 mei 2026 wil ik u zeggen... liefde is een diepe emotionele verbondenheid... waarmee genegenheid en toewijding... Dus liefde is een diepe emotionele verbondenheid... warmte, genegenheid en toewijding. Dat moest ik u zeggen. Het is meer dan een gevoel, ja. Het is meer dan een gevoel. Het is een bewuste actie van acceptatie, loyaliteit en empathie. Dat is nou liefde. Razo Radio, the station of the nation. Stof tot nadenken. Yes or no? De diepe emotionele verbondenheid, dat noemen wij nou liefde.

Wij brengen heerlijke muziek en echte liefde voor u thuis. Piep, piep, piep. En sommige plaatsen blijft het regenen, zoals in Suriname. Vode foutang dapena inisran ankondre. Piep, piep, piep. Mija, mija. Mija, mija.

Ik moet je zeggen, ik ben wel gek op melk. Ik drink elke dag zeker 3 glazen melk. Want melk is goed voor elk.

En toch zeg ik, melk is goed voor elk. Alla soorten merkie. Halfvolle melk. Volle melk. Dikke melk. Magere melk. Zure melk. Carne merkie gong. Hier bij Razo hebben we alles voor u in voorraad. U vraagt het en wij leveren het. Dat is nou Razo Radio.

Een nummer waar je echt kippenvel van krijgt. Zwarte Hanna. Wereldnummer. Dankjewel, Johanna. Dankjewel, Nivando. Oftewel, Tanio Grot. Heep, heep, heep, heep. Big up to you. Dit is Razo Radio, the station of the nation. En deze is speciaal voor jou. Soms af en toe. Formatie Consensie. Piep, piep, piep. Daar gaan we dan.

dat vraag ik me ook af, hè. Soms af en toe, als het even kan.

Dankjewel, Umalobby. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Nogmaals vraag ik u, hebt u een kleine bijdrage? Razo Radio. Dan kunt u het storten op het IBAN-rekeningnummer van Razo Radio. NL 36, Rabo 01-4892-0500... ten name van RTV Razo. Het hoeft niet veel te zijn. Wie zou een euro, wie zou een 5 euro, wat je kan missen. Om Chimbrokodotti, een IBAN-rekeningnummer voor Razo Radio, naar NL 36 Rabo 01-4892-0500... ten name van RTV Razo. 7:30. 7 minuten voor 11:30. We zitten nog steeds op de vrijdag van 29 mei 2026. En mijn naam, Dietwien Jesserun. Speciaal voor jou hoor. Alsjeblieft. Luister goed.

De tijd van toen, de twinkelstars, met het schitterend nummer Mi Gudu, Mi Sweetie, Mi Lobby. Yes. Dit is Razo Radio.

geen schitterend nummer dan deze van Weilen, meneer Dundas. Kankan 3, dit is Razo Radio. Dus Weilen, Masra Carlos Dundas, bij Singapoku Dizi. Wat mooi poku, Alip Junabaka. Het is inmiddels, even kijken, 11:30, klokslag 11:30. Ik blijf met u tot 3:00 in de ochtend, samen met collega Marius Groot. Die komt zo meteen binnen en dan neemt hij het straks van me over. Oké, tot zo meteen. Dit is Razo Radio.

Het schitterend nummer van Django Wagner. Dat ene moment, ja, dat ene moment kan veel doen in je leven, hoor. En het kan veel betekenen in je leven. Dat ene moment.

Dankjewel, ex-masters. Na zo grond aputang, inderdaad. En alles maar zij drinken van bieren nou. Kan de soort bieren, wie zou een parbo bieren. Met proost, dan gaan we allemaal aan.

van Joan Blokland, Ham Toke Chaila. Oftewel, ik hou van jou. Me love you. Zonder rem, full speed zonder rem. Ham Toke Chaila. Blijf afgestemd. 15 minuten voor de klok van 12. 15 voor 12. Dit is nog steeds Razo Radio, the station of the nation. Yip, yip, yip, yip, yip, yip, yip. Carmen, bidden Carmen, dit. Yip, yip, yip, yip, yip. Groetjes richting Utrecht. Almere, Purmerend, Zaandam. Hoofddorp niet te vergeten. En hier in Amsterdam Zuidoost. Yip, yip, yip, yip, yip, yip. Dit is Razo Radio. Nou, op wat dan zien, hoor. Hip, hip, hip, hip, hip, hip. Het is weekend. Geniet ervan en maak er een mooi weekend van. Het is drukkend heet hier in Nederland. Yes. Nee, nee, nee. Ik ben een gochami en ik weer.

0: Ik ben een nette man. Yes, een heel nette man. Een hele jonge nette man. Dat ben ik. Piep, piep, piep, piep, piep. En ik presenteer de DJ's Mix Max Show iedere vrijdagavond vanaf 10 uur tot 3 uur in de ochtend. Piep, piep, piep, piep, piep. Kijk, ze schudden daar thuis, ja.
1: Laat maar waaien dat ding, laat maar waaien.
0: Laat maar waaien dat ding. Welk ding? Laat maar waaien, het maakt niet uit welk ding. Laat het maar waaien.

over Gita Dave is Dave. Het leven gaat door. Blijf lachen en geniet in het leven. Want het leven duurt maar even. En mitang labi allamala. Dit is Razo Radio. En als het even kan...

Is het nou niet het begin van een gezellig weekend? Ja of ja? Met radio als u bent gezel. Razo Radio natuurlijk. Heer Grontapu. Bebaru Alamala Odi Odi. Dit is The Station of the Nation. Razo Radio.

Sverige. Let op de tijd, is 10 minuten voor 12. Op deze vrijdag van 29 mei 2016.

Dit is Razo. En het is 7 minuten voor 12. 7 voor 12. Zometeen mijn collega Marius Schrok. Leeftje afgestemd.

Let op de tijd, het is 4 minuten voor 12. 4 voor 12. En mijn deel van de DJ's Mix Max Show zit erop. Dank u voor het luisteren. Zometeen neemt mijn collega...

Het is klokslag 12 uur, klokslag 12 uur. Een hele goede morgen, luisteraars. Ik groet u allen waar u zich ook mag bevinden. Mijn naam is Marius Grot. En hier zijn we weer met de DJ's Mix Max Show, deel 2. Aan de ziekenen van harte beterschap, zij die in rouw gedompeld zijn, wens ik heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Aan alle jarigen van vandaag, was rijkste zegen alvast toegewenst. Het is weer zaterdag. Zaterdag 30 mei van het jaar 2026. Een hele goede morgen, luisteraars, waar u zich ook mag bevinden. Binnen en buiten Nederland. Binnen en buiten Amsterdam. Odi, odi, suite groet, mi e gi unu. Zometeen na de tune. Het woord van de week en daaraan sluitende felicitaties. Tussen 10 en 12 hebt u genoten van dit wiens gedeelte. En ik hoop dat zijn gedeelte ook in de smaak is gevallen. Zijn mooie nummers die hij voor jullie heeft afgedraaid. En dat weten jullie van dit wien, hè? Het is elke vrijdag de JJ's Mix Max Show van 10 tot 3 uur in de nacht. Weet je, Captain Dietwin Jesrun en je co-pilot Marius Grot. Dietwin is de piloot en ik ben de co-piloot. Odi, odi. Blijft u afgestemd na de tune. Het woord van de week en daaraan sluiten de felicitaties.

Het is 6 minuten over 12. Lieve luisteraars, uw aandacht voor het woord van de week.

Lieve luisteraars, het is vandaag zaterdag 30 mei van het jaar 2026. Het woord zegt, Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Nogmaals, Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Johannes 14, vers 23. De aangesloten tekst zegt, bid daarom als volgt. Onze Vader, die in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Bid daarom als volgt. Onze Vader, in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Matthäus 6, de versen 9 tot 10. Lieve luisteraars, een week is weer bijna om. Deze gehele week hebben we genoten van het lekker weer. Het was niet koud. Het was niet te heet, maar het was warm, benauwd. Maar ja, we hebben ervan genoten. Maar hebben wij ook ondervonden hoe God voor ons zorgt? Hebben wij ook ondervonden hoeveel God van ons houdt? Hoeveel houdt u van God? Daarom zeg ik u, elke dag wanneer de dag is aangebroken, bid tot hem, dank hem. Dank hem voor alle dagen die achter ons liggen. En dank hem ook en vraag hem tegelijk ons ook te zegenen in de nieuwe dagen die komen. Want hij is er elk uur, elk ogenblik, is hij met ons, naast ons, in ons. En zoals het dagtekst zegt, Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Zo zal God en zijn Zoon Jezus Christus ook bij u komen wonen, zolang u doet wat Jezus van ons verwacht. Wat Jezus aan ons vraagt. Daarom ga de nieuwe week in. Met Jezus. En de genade van God. Zijn shalom, zijn blessing, zijn zegeningen. Wens ik u toe. Amen.

Het is 15 minuten over 12, 15 minuten over 12. U hoort het al. Tik je bromkje naar je anu. Langa je percentie toe, lange libie en gezondheid. Dat die we wensen je. Aan alle jarigen van vandaag. De Heere is u weer genadig geweest. De Heere is weer lief voor u. Om weer een jaar aan uw leven toe te voegen. Een heel jaar lang heeft hij voor u gezorgd. Een heel jaar lang heeft hij u beschermd. Een heel jaar lang heeft hij u aan niets laten doen ontbreken. Hij heeft voor u gezorgd. En vandaag, op deze speciale dag, voor alle jarigen, vandaag, morgen, de komende week. Deze God is een goede God. Hij is de enige, de almachtige Vader. De drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij heeft dit tot stand gebracht dat u vandaag feest mag vieren. U mag vandaag blij zijn met uw familie, uw vrienden, uw kennissen. Want hij heeft weer een jaar aan uw leven toegevoegd. Velen hebben deze nieuwe dag misschien niet meer meegemaakt. Velen die misschien vandaag jarig zouden worden of jarig zijn, maar helaas God ze naar huis heeft geroepen, ze kunnen het niet meemaken. Maar u die deze nieuwe dag gezien heeft, u die vandaag schroot, hiep, hiep, hiep, teridem, teridem, jari, wan, fruan, dan bent u gezegend. Daarom dank hem. Dank hem, want hij is uw genade. Maak er een mooie verjaardag van. Maar plaats God in het middenpunt. Dank hem. Val op je knieën. Het hoofd omhoog. Want hier beneden is het niet. Hef uw ogen om naar de bergen van waar uw hulp komen zal. Uw hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij van de JJ Smix Max Show, het hele Razo-familie, wij wensen u heel veel kracht, wijsheid en vooral gezondheid toe in uw nieuwe levensjaar. Dan nou een hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeré. Bazuin koor muziek voor alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. Amen.

Onze God is goed. Hij is de goede Vader. Hij zal ervoor zorgen dat niets je komt te ontbreken. Hij is goed. Vertrouw op hem. Bouw op hem. Hij is er voor u en de uwen.

droeve dagen, al uw hoop op God alleen. Schroom niet hem om hulp te vragen, want hij kan helpen, hij alleen.

Heer, houdt gij hun handen beiden met kracht ontvang. Neem nu hun vastgeleden op smal pad. Alleen kunnen zij niet verder, geen enkele tree. Daarom geef hen een vastgeleden. En van deze plaats uit willen wij opa Blanky, meneer Humphrey Blankendaal, feliciteren met het feit dat God weer een jaar aan zijn leven heeft toegevoegd. Pa Blanky, 85 jaar aan een 85 day. Maar na 85 lange jaren, die Masragade behoede jou, die uw krachtie en de uw genade. Teki na dei, teki da blessie en da segi fugado. Na een amel paal die si, 85 jaar. Van harte, gefeliciteerd. Pa Blanky, Humphrey Blankendaal. En daarom maak ook toe, Jippa Blanky, Abbasunkorp, Music DC. En ook alle andere jaren kunnen ervan gaan genieten.

Ja, meneer Humphrey Blankendaal, vandaag 85 jaar, met de genade van de goede God. De genade en zijn zegeningen die hij geschonken heeft aan u. 85 jaren, aan een 85 day, maar een 85 lange jaren. Alsjeblieft. Alle jarigen van harte gefeliciteerd. Godsrijkse zegen toegewenst.

0: Showtime.
1: Dank u wel, Sabaku. Voor alle jarigen van vandaag. Gods rijkste zegen toegewenst. Maak jullie een mooie dag van. Maar plaats God in het middenpunt. Maak het gezellig met uw vrienden, uw familie, uw vrienden, uw kennissen. En uw kinderen, oké, die behoren tot de familie. Maar maak er een mooi feest van. Ma, una vergiti. Futak masragado tangi. Namens de JJ Smack Smack Show. God blessing. God zegen. Toegewenst. Het is 4 minuten over 12:30. 4 minuten over 12:30. En dat waren weer het woord van de week. En de felicitaties. En ik hoop dat de boodschap van God in uw hart is opgeslagen. Amen.

Het is 12:12. 12:01. En net zoals ik het al zei, dit is your DJ's Mixmax Show, deel 2. En hoe maken jullie het daar? De mensen in Amsterdam, de mensen in Amsterdam-Noord, de mensen in Amsterdam-West, de mensen in Amsterdam-Oost, de Pijp, Zaandam, Purmerend, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Almere buiten, Almere stad, Hilversum, Aladdin Prespressie, Amersfoort, Odi Odi me bar uno alamala. De mensen in Suriname, mijn familie daar, die opluisterend zijn, Odi Odi me bar uno. En one sweet konijni in de GG's Mix Max Show, deel 2. 13:13, 13:13. We gaan verder met mooie pokoes op deze vroege zaterdagmorgen. De formatie Aisashi, Basco Fianta.

topformatie zoek Roussani. Uit de bundel Banana. 5 minuten voor 1.

Gezelligheid, 15 minuten over 1. Let je op de tijd. Om 13:30 het zo'n anderhalf uurtje. Blijft u afgestemd? En dit alles in de GG's Mix Max Show.

Bobby Baya. De formatie Exmo Stars, Boogie en de Exmo Stars. Met De Haan

Lang niet gehoord, hè? Waren de kasekos van vroeger? De jaren 80, 90?

Kijk ze daar schudden in de Orfistraat. En ook hier in ons dorp hoor. En de mensen in Utrecht. En niet te vergeten uit die Twinsonstad Almere buiten. Almere stad. Oh, allez.

Het is 5 minuten voor half 2. Om half 2, het zo'n anderhalf uurtje, gaan wij weer de zee op. Sukrumambo, Cosmo Stars.

Ja, u hoort het al, de tune. Het is klokslag 1:30, klokslag 1:30. Ladies and gentlemen, it's time for lovers music on this early morning. Goedemorgen, dames en heren, it's tijd voor lovers music. Wij gaan weer de open zee bezoeken. Vele mensen hebben gereserveerd, dus het wordt een volle vaart. Bent u ready? Hebt u uw ticket? De hekken zijn open van mijn loveboat. Een kleine controle door mijn beveiligingspersoneel. Ze gaan erop letten als u netjes aan hebt. Geen gympies, geen sandalen, geen petten. Ons decoratie vandaag zijn mooie anjers. Op elk tafel. En aan de muren. Op elk tafel een fles champagne. Een fles rode wijn, een fles witte wijn. Lekkere hapjes aanwezig. Kom aan boord, de hekken zijn open. Simultaan met de mensen thuis gaan wij de open zee op. Lekker schuiven op mijn mooie dansvloer. Lekker genieten van elkaars warmte. Voor u is er een plaats gereserveerd. Neem uw plaats in. Hou elkaar vast. Kijk elkaar recht in de ogen. En met je meest zachte stem zeggende... Akusanam karaku he. Om toke chaila bohut bohut. I love you so much. Me love you. Ik hou van jou. Je bent mijn honey, je bent mijn alles. En nog vele mooie woorden tegen elkaar zeggende. En dit alles op mijn boot. Wij gaan zo varen. Daar komen de laatste stellen naar binnen. De trossen gaan los, de hekken dicht. Wij gaan varen. Here we go.

Ladies and gentlemen, your captain is speaking. Welcome, welcome on board. Al mijn gasten, all the lovers, simultaan met de mensen thuis, welkom op mijn loveboat. U gaat genieten van geselecteerde nummers. Speciaal voor u geselecteerd. U gaat genieten van uw wijn, uw champagne. Het wordt een mooie sfeer samen. Hier op mijn loveboat. Genieten van het lekker zeewind. En genieten van elkaars warmte. U kent mijn motto al. U gaat mij niet veel horen. Maar u laat hem genieten van mooie nummers. Het wordt vandaag weer een mix van Sran en Soul. Oldies en Golden Oldies Blues. En dit alles op mijn boot. Geniet verder. 11:50. 11:50. Een ode aan Alas Ranang Uma. Lukufade Mooi.